Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. De komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 's middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Nah, not that thing again. Sing Melancholy Baby.
3: All right.

0: hot.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw er

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
3: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
2: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
4: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
2: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
3: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
2: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
4: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
5: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
2: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesjelaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
5: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
4: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbra Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifantenivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Live vanuit Studio 13, dit is de Ochtendmix van 10.

0: Elke werkdag tussen 10 en 12 uur. De ochtendmix. Vandaag met Rina Haver en Ab Jenema.
1: 1971.

0: dinsdag 22 mei 2026, luisteraars van Eimond 360. Goedemorgen allemaal. En welkom bij deze nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Je hoort dus juist muziek uit 1971 van Rod Stewart. Dat heette Maggie May. En daarvoor uit 1965, Lovely Lovely van Chubby Checker. Vanuit Studio 13 verwelkom ik vandaag Rina Haven. Rina, goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen, Ab. En een hele goede morgen aan alle luisteraars. Ik zit nog steeds vol verbazing in Studio 13. En ik dacht, oh, is dit ook allemaal mogelijk? Ja, het is allemaal mogelijk. En ja, we doen het gewoon vandaag. Hè?
0: Zo is het helemaal live. Gewoon een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Gaan we allemaal doen tussen nu en 12 uur?
1: Nou, er is wel het een en ander te doen. We hebben natuurlijk, als ik even naar het eerste uur kijk, straks de wijkschijf. We hebben het weerbericht. We hebben het rondje Holland. Verzoekjes als mensen willen bellen. Nog steeds is dat 085 20 20 300. En in tweede uur gaan we wel weer vertellen wat er in tweede uur is. Maar voorlopig lijkt het mij, zeker als er gebeld wordt, meer dan voldoende om dit uur te gaan vullen.
0: Zo is dat, Rina. We gaan zoals gebruikelijk beginnen met De Wijkschijf deze week. Brandon Bakkum, het is een inwoner van de gemeente hier. Hij heeft een prachtige nieuwe plaat opgenomen. Een jonge Bink is het nog. En het plaatje wat we gaan draaien heet Hart erover. De Wijkschijf, daar komt hij aan.
2: Dit is de nieuwe Wijkschijf in De Ochtendmix.

0: verzorgd door Meteolink.nl.
1: En het weerbericht voor vandaag is eigenlijk heel simpel. Er is opnieuw een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Verspreid kunnen enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 20 graden en de noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. En het is op dit moment echt een beetje regenachtig in de IJmond. Want ik moest mijn jasje aantrekken hoor. Dat was wel weer nodig. Gaan we naar morgen, dan overheersen de wolkenvelden. Al kan de zon zich af en toe even laten zien. Het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vrijdag ziet er wat vriendelijker uit met perioden met zon en maximumtemperatuur van ongeveer 22 graden. De wind is zwak en veranderlijk van richting. Gaan we naar het weekend, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Begint de dag op heel veel plaatsen met flinke zonnige perioden. Geleidelijk ontstaan de wolkenvelden en zal de zon alleen zo nu en dan schijnen. Er is kans op een bui. Aan de kust is het 20 tot 24 graden. Zondag is het wat wisselvallig met buien en droge perioden waarin de zon af en toe schijnt. Het wordt 20 tot 24 graden bij een matige westenwind.

0: over het regio-nieuws. Rina zit er helemaal gereed voor.
1: Het regio-nieuws hoor je in de ochtendmix.
2: En het regionieuws is op dit moment eventjes een concert. Aanstaande vrijdagmiddag is dat in de Dorpskerk. En die is gelegen aan de kerkplein nummer 1. Want vrijdagmiddag, afgelopen vrijdag, hadden ze ook al een concert. En 24 juli is er weer een concert van 3:30 tot 4:15. Dat is een mooie tijd, denk ik zomaar. Dan geeft de vaste organiste Anja van de Ploeg een zomerconcert waaraan de violist Daniel Strang en Kasper Landsbergen hun medewerking zullen verlenen. Anja zal hierbij gebruik maken van verschillende instrumenten. Op het programma staan onder andere werken van Fesch, Bach, Vivaldi, Mozart, Saint-Saëns en Fauré. De violist Daniel Strang die werd geboren in de Verenigde Staten, waar hij zijn bachelor in music haalde. Hij heeft bij de Indiana Universiteit en later heeft hij zijn Master of Music diploma bij de Denver Universiteit gehaald. Hij heeft ook nog gestudeerd in Japan. Zowel in de Verenigde Staten en in Nederland is hij lid geweest van verschillende beroepsorkesten, waaronder het Philharmonisch Orkest in Amsterdam. Sinds 30 jaar is Daniel werkzaam als vioolleraar, onder andere aan de muziekschool te Heemskerk, waar hij ook verschillende ensembles heeft geleid. Kasper Landsbergen speelt in een ensemble en gaat stukken spelen bij dit zomerconcert. En dan de dame waar het om gaat, de organiste Anja van de Ploeg. Die is afgestudeerd aan het Zweling Conservatorium met hoofdvak orgel, kerkmuziek en daarnaast ook piano. Ze speelt in verschillende kerken, onder andere Heemskerk, de Dorpskerk en de Morgensterkerk. Als uitvoerder voor het muzikus treedt zij niet alleen solistisch op, maar ook met andere instrumentalisten of vocalisten, zowel in binnen- als buitenland. Verder begeleidt ze verschillende koren, leidt zelf verschillende koren, onder andere het vocaal ensemble Musica Sacra, en geeft ze orgel- en pianoles bij het Cultuurhuis in Heemskerk. In Haarlem en Lisse heeft ze een uitgebreide privélespraktijk. De toegang is gratis, maar na afloop zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd met contant geld ter bestrijding van de onkosten. En tevens is er aandacht voor de actie Adopteer een orgelpijp vanwege de restauratie van het knipscheerorgel.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Hollands.
1: Klopt, ja.
0: Nou, ik zit eigenlijk er naartoe te praten. Ja, hij is precies op 10:30. En wij gaan beginnen met een rondje Hollands. In dit geval niet door mij samengesteld, maar door Ab.
1: Ja.
0: En ik heb er ook niks aan veranderd, want Ab kan het net zo goed als ik. Dus wat dat betreft laten we het allemaal lekker staan. Ik doe wat ik doe. Daar gaan we beginnen van Astrid Nijg. Dan gaan we naar Sylvia's moeder. Dat zal een vertaling natuurlijk zijn van Sylvia's mother van Dr. Hook en de Medicine Show. Maar in dit geval gezongen door Drukwerk in het Nederlands. Ja, en de laatste, daar doe je mij een echt groot plezier mee, Ab. Want Als ik toch eens rijker was uit Anatevka, dat wordt gezongen door Lex Goudsmit.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Als ik toch eens rijk was, ja, dier, dan. Alle dagen biddy bom. Als ik toch eens rijk zou zijn, niet zo hard bewerken, ja, dier, dan. Was ik maar een pitsie rijk.

0: Als ik toch eens rijk zou zijn.
1: Rina, je vertelde me voordat je dit gaat afkondigen nog een prachtig verhaal over die laatste zanger.
2: Nou, die ik mag jou helemaal niks vertellen.
1: Ja, nee, maar dat is toch geweldig over Lex Goudsmit.
2: Ja, dat was toen der tijd. Lex is er al heel lang niet meer. Was gewoon een groot acteur en een groot zanger. En ik weet niet meer welk stuk ik heb gezien hoor. Ab, daar moest ik helemaal vanaf blijven. Maar het ging over mode en een van de leidsten van het modehuis was Carrie Tefsen. En hij had er ook mee te maken. Dus hij acteerde. En hij zong en hij deed. En ik zat in die stad Schouwburg en ik was begin 20. En ik was helemaal onder de indruk van hem. En toen kon je nog gewoon een telefoonboek pakken. En dan zocht je in het telefoonboek van Amsterdam natuurlijk. Ja. Want daar woonde die. En dan zocht je de G van Goudsmit. En dan stond er Lex Goudsmit, acteur. Hey. En nou, ik bellen. Ja. En ik zei tegen hem van ja meneer, u spreekt met Rina Haven. Ik ben gisteravond naar uw voorstelling geweest. En ik wilde gewoon even zeggen dat ik zo enorm heb genoten van de voorstelling en van u. En alles eromheen. En misschien vindt u het wel helemaal niet leuk, maar daarom bel ik u even. En hij zei alleen maar, nou Rina, dank je wel. Dat vind ik heel leuk om te horen. Ik ben erg blij dat je dat even aan me doorgeeft. Of u dat ook inderdaad was, weet ik niet. Maar ik zei, gewoon, ik heb het gewoon weer netjes het einde aan het gesprek gemaakt. En dat was mijn gesprek met Lex Goudsmit. Ja, nu moet ik erom lachen. Maar toen was dat heel serieus.
1: Ja, echt mooi. Zou de telefoonboek nog bestaan eigenlijk?
2: Nee, ik denk het niet. Of mensen moeten het nog hebben, omdat het koffiezettafeltje niet meer helemaal recht staat en dat ze die gebruiken om dat recht te krijgen. Nee, voor de rest, ja, je kunt op zoveel manieren zoeken. Een telefoonboek heeft helemaal geen nut meer. Nee, dat
1: en dat allemaal naar aanleiding van een rondje Hollands.
2: Ja. En daar zitten we wel eens even te praten, zo tussendoor. Ja. We gaan even een stukje Engels doen en daarna hebben we een verzoekje.
1: Ja, maar eerst nog even afkomen. Welke plaat we hebben gedraaid.
2: Oh ja, natuurlijk. Want Lex Goudsmit, nou dat was duidelijk. Hè? Ja. Als ik toch eens rijk was. If I Were a Rich Man van Fiddler on the Roof. Daarvoor hoorden we Sylvia's Moeder. Nou, dat was natuurlijk Sylvia's Mother van
1: Dr. Hoek.
2: Dr. Hoek, maar in dit geval gezongen door Drukwerk. En Astrid Nijg, die zong Ik Doe Wat Ik Doe. En ik weet ook nog, weet jij ook waarschijnlijk nog. Dat was ook zo'n nummer dat onze ouders zeiden. Nou,
1: dat mag helemaal niet.
2: Nou? Ja, is dat nou nodig dat zo'n nummer wordt gezongen? Ja, dat vonden wij gewoon leuk en we zongen keihard mee.
1: Nee, zo is dat.
2: Maar onze ouders vonden het niet zo geweldig.
1: Ja,
2: nee.
1: Je had het er net al over. We gaan ze direct een verzoekplaatje draaien, maar eerst.
2: Maar eerst gaan we even naar Bob Marley en de Wailers en Stir It Up.

Bob Marley en The Wailers. Even lekker terug in de tijd met Steer It Up. Je luistert naar een aflevering van de Ochtendmix op Eimond 360. Je mag bellen 085 20 20 300 voor jouw verzoekplaat. We hebben zo een verzoekplaat, maar ik ga eerst nog even een plaatje draaien. Want Rina die heeft het heel druk aan de telefoon. Dus we gaan luisteren naar Boney M. En het heet Rasputin.

0: is er weer, Rina, die had het even druk aan de telefoon. Boniem met Rasputin. Het is inderdaad tijd voor een verzoekplaat voordat we gaan naar het nieuws van 11 uur.
1: Ja, want de tijd gaat ook gewoon verder. Hè? Maar we hebben nog wel tijd voor Toon en Lydia, hoor. Want Toon had ze straks al gebeld. En Toon Minnebo die wil graag een plaatje laten draaien voor Lydia, zijn vrouw natuurlijk. Maar ook voor ons, op. Dus hartstikke bedankt, Toon. En hij wil graag André Hazes horen met Als je alles weet. Het is weer tijd.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.

0: op Eimond 360. Deze woensdag 22 mei 2026. Je hoorde zojuist muziek van een uit het jaar 1962. Een plaat die ik al een tijd niet meer heb gehoord. Sensations en Let Me In. Gevolgd door Donna Summer. Ja, van deze dame heb ik alles. Wat er ook maar te krijgen valt. Lady of the Night uit 1975. Zo, Rina is ook weer teruggekeerd van de telefoon.
1: Nou, ik heb de beller er even naast gelegd. Okay. Want hij was bereid om even te wachten. Want ik dacht, ja, we moeten toch ook even met z'n tweeën weer het tweede uur openen.
0: Uiteraard. Eerst maar even het telefoonnummer voor verzoekplaten.
1: Ja, voor verzoekplaten. En we hebben er al een paar, maar er kunnen er nog wat bij, hoor. 085 en dan 2020-300. Dus 085-2020-300.
0: Ik kon jou zeggen dat je er een aantal hebt. Kom maar op, gaan we die eerst draaien?
1: Nou, we gaan eerst eventjes Piet Kloessen doen.
0: Ja, nou eerst Marco Schuit maken.
1: We gaan eerst Marco Schuit maken doen. Ja. Dus Piet, je luistert, jij komt straks aan de beurt. Hè? Ja. Dan weet je dat alvast. Ik heb het al een beetje verklapt. Want Ans Zinnige die heeft ons gebeld en die wil Marco Schuitmaker horen. Met Schaam je voor je tranen niet. En dat doen we dat speciaal voor Karin en Frans. Voor Ali Poelman, voor Rob van Gastel en voor ons.
0: En dan doen we Piet er meteen achteraan.
1: Want dat betreft dan Piet Kloessen. En die wilde een liedje horen over de Heemskerkse aardbei. En ik zeg nog tegen hem, nou dat klopt niet, want die Heemskerkers dat zijn ezels. En aardbeien dat zijn beverwijkers. Maar nee, er is een liedje over de Heemskerkse aardbei. En dat wordt gezongen door diverse artiesten. Gewoon lekker voor Piet Kloessen zelf. Het is weer

0: moesten diep graven in de archieven van Studio 13, maar hij is toch boven water gekomen. De Heemskerkse aardbei. Ik had hem ook nog nooit gehoord. Jij?
1: Nee, ik heb hem nog nooit gehoord. Maar ik vind het wel een leuk klinkend liedje. En ze hebben een heel koor erbij.
0: Ja,
1: en,
0: zo is dat,
1: alleen is het wel zo, degene die dit heeft aangevraagd, Piet Kloessen, als het niet uit Studio 13 komt, moet je het niet aanvragen.
0: Nee, nee,
1: want
0: precies.
1: Dat gaat niet lukken. Nee. Dat weet ik nu wel. Maar goed, op donderdag komt altijd alles uit Studio 13, zeg ik even. Zeg ik dat goed dan?
0: Ja, altijd. Ja.
1: Dus op donderdag zou je hem op zijn tijd eens aan kunnen vragen. Ook niet iedere week doen natuurlijk. We gaan naar een ander verzoekje, Ab. En mocht u op dit moment luisteren en u denkt, oh ja, verzoekje, wat was het ook alweer? 085-2020-300. Daar zijn wij op te bereiken. En dat heeft ook Hans Visser gedraaid. En toen kreeg hij ons aan de telefoon. Mij aan de telefoon. Hans die vraagt altijd wel iets bijzonders. Of iets wat hem ergens aan doet denken. Of, nou, vandaag niet. Heb gewoon even zijn platenkast overhoop gehaald. En die zei van, ik wil het over de katoenvelden hebben. Dus ik zei meteen, oh, Harry Belafonte. Nee, zei hij. Creedence Clearwater Revival. Ja, dat kan ook natuurlijk. The Cotton Fields.
2: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.

0: Desmond Dekker en Jesus en de Israelites. Even lekker terug in de tijd. Het is weer tijd voor een volgend item.
1: Bonjour, voici une courte séance de français avec Rine Haver.
0: En zo is dat, het is tijd voor een rondje Frans met...
2: Die houden we erin hoor, Rap, die houden we erin. Dat vind ik hartstikke leuk klinken, ja. Ja, we gaan naar het rondje Frans. En dat beginnen we met Michel Fugain et le Big Bazaar. Zo heet zijn groep altijd met wie hij optrad. Later werd dat sa compagnie, maar dit is nog uit de tijd van le Big Bazaar. En we gaan het over de lente hebben, oftewel le printemps. Dat komt alweer uit 1976. Daarna gaan we naar Jean Ferrat. Zal mensen heel bekend voorkomen als ze La Montagne horen, want het is het dorp van Wim Sonneveld. Ja. En Michel Delpech, die zingt als derde Pour un Fleur uit 1971.
0: Nou, dan gaan we naar een rondje Frans.
1: Bonjour, voici une courte séance de français avec Rine Haver.

0: la la la, en gaat hij weer terug naar 1971. Michel Delpech en Pour un Flirt. Daarvoor hoorde u Jean Ferrat en ik heb er niks bijzonders over gezegd. Dat is het dorp, hè? La Montagne. Niet vertaald, hè? Want La Montagne betekent de berg. Alleen Wim Sonneveld maakte er het dorp van. En als eerste hoorde u Michel Fugain et Le Big Bazar en Le Printemps.
1: Tijd voor twee verzoekplaten,
0: ja,
1: Helene.
0: Hebben we, ja. Yes. De eerste is afkomstig van Erik. Erik die wil altijd iets nieuws Nederlandstalig horen. Hij wil dat graag bestemmen voor Monne en voor hemzelf en voor iedereen die luistert. En zo dadelijk gaan we luisteren naar de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En we hadden het er net hier nog over. Wij gunnen hem dat zo van harte. Daar heeft u geen idee van. Want iemand die keihard werkt om een beetje een poot aan de grond te krijgen in de muziekwereld. Nou, als u iemand zoekt, dan is het Rutger van Barneveld wel. En Piet die heeft ook nog even gebeld, want die wilde ook graag voor zichzelf Je moedertje horen van Corrie Konings.
2: De Nederlandstalige top 3 in de ochtendmix.

0: ochtendmix met je moedertje. Rina, het is tijd om jouw keuze bekend te gaan maken. Ja. Want volgens mij dat je weer een prachtige opname klaar laten zitten.
1: Ja, ik moet je alleen heel eerlijk zeggen. Ja. Oh ja, hij staat hier. Ik kon hem niet meer vinden.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: en het is, weet je, mensen kennen mij van oude muziek, hè, jaren 60, 70, 80, 90. En soms hoor je zomaar een stem, soms als achtergrond bij een film of weet ik veel. En dat je dan denkt van, hé, maar dat is mooi. Nou, dan moet je even goed soms nog wel even zoeken om te kijken wie het dan is. En dan kom je toch gewoon op 2025 uit. Want dan hebben ze ook mooie muziek. En in 2026 ook. Dus ik heb deze keer gekozen voor Olivia Dean uit 2025 met So Easy to Fall in Love.
2: De muzikale keuze van Rina Haver.

0: So Easy to Fall in Love. Onder welk genre valt dit, Rina?
1: Ja, in mijn optiek mainstream.
0: Mainstream, hè?
1: Ja, ja, middle geweldig, of the road. Ja. Beetje, weet je wel. Het mag wel wat drukker op zijn tijd, hoor. Mm-hmm. Dit is wel heel easy. Ja. Maar niet te. Want nee. Daar houden wij onze luisteraars mee, yes. Heb ik het gevoel.
0: Ja, uit 2025 was Olivia Dean. En So Easy to Fall in Love.
1: Ja.
0: We gaan naar een volgend item. De Nederlandse top 40. Daar hebben wij de papieren versie van.
1: Mm-hmm.
0: We gaan uiteraard daar een plaat van draaien. En welke gaat het worden?
1: Ja, we gaan 50 jaar terug in de tijd. Rob vraagt altijd de eerste drie. Wil je die ook nog weten? Of zeg je van, nou, dat geloof ik allemaal wel.
0: Nee hoor, dat is prima.
1: dat is prima. Nou, wat bedoel je daarmee? Moet ik ze opnoemen?
0: Rob noemt ze altijd op.
1: Oké,
0: dus,
1: nou, we gaan even naar drie. Daar stond Blueberry Hill van Fats Domino. En volgens Rob was dat een nieuwe uitgave. Klopt, want Blueberry Hill was er al in de jaren 60. Show Me the Way, Peter Frampton, stond op 2. En Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quiver, die stond op 1. Maar daar gaan we niet naar luisteren. We kijken naar 27.
0: Yes.
1: Ja, en toen kwam nieuw binnen Gene Manson en Avant de nous dire adieu.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: wagen aan de uitspraak, Carina, naar dit liedje. Dat laat ik in jou over.
1: Avant de noodier, adieu.
0: Oké, ja. Dankjewel. Dat was even terug in de tijd. We gaan naar het volgende item en dat is dit.
2: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, en ik doe altijd eerst even onze luisteraars feliciteren. Want degene die luisteren, daar zitten vast jarigen tussen. Ik hoop dat u een hele fijne dag heeft. Lekker kopje koffie, gebakje erbij. En of u het nou uitgebreid viert of helemaal niet. Dat is verder niet zo belangrijk. Het enige wat ik wil zeggen is gefeliciteerd namens Eimond 360. En een heel gelukkig nieuwjaar. Want u begint vandaag weer aan een nieuw levensjaar. En dan zijn er ook nog wat bekende mensen jarig en geboren op deze datum 22 juli. Bijvoorbeeld Selena Gomez. Zij is een tieneridoolzanger. En actrice. Vandaag toch wel weer 34 geworden, dus dat tieneridool kunnen we wel laten schieten. Elise van der Horst, Nederlands zangeres en televisiepresentator, die is vandaag 44 geworden. Dirk Kuyt, bekende Nederlandse voetballer, die mag alweer 46 kaarsjes uitblazen. Caroline Lillipalli, de Nederlands voormalige televisiepresentator. Actrice van Molukse afkomst is 57 geworden. Edward van Kuilenburg, Nederlands presentator en sportcommentator. Hij is natuurlijk ook voice-over, auteur en filmmaker. Die man die doet nogal wat, zeg. Maar goed, daar is hij ook 59 voor geworden vandaag. Joke de Kruijf, de bekende musicalzangeres, 61. Cornald Maas, die de televisiepresentator, bekend ook natuurlijk van het Eurovisie Songfestival, 64. Mireille Mathieu, dat wordt een oude dame. En dan zeg ik speciaal oude dame, want ze ziet er nog steeds geweldig uit. Zij is natuurlijk een Franse zangeres en vandaag 80 jaar geworden. En Don Henley, daar gaan we mee uit vandaag met wat de jarige betreft. Hij is Amerikaanse muzikant en gitarist van de Eagles. Vandaag 79 jaar geworden. Hij heeft ook solo dingen gedaan. En wij gaan van Don Henley draaien, The Boys of Summer.
0: En ik wil jou vriendelijk bedanken voor jouw aanwezigheid vandaag in Studio 13.
1: Ik vond het heel leuk, Ab. En ja. Ik doe het graag nog een keer als Rob niet kan. Dus,
0: zo is dat. Hey, ja. Dankjewel. We gaan er ook uit. En dat gaan we dan zo doen. Eerst Don Henley. En dan gaan we eruit met de Dire Straits. MUZIEK

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Er zijn 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of Kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer, vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door, het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Je hebt ons gevonden.
4: Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 's middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: still here.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wijk aan Zee.
1: Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

Dit zette Adele wel op de kaart. Rolling in the Deep hoorde je van alweer een tijdje geleden. Time Flies. Ook voor dit groepje. Ze heten America. Dit stond uit de jaren 70. Dus ik denk, dat klinkt me toch bekend in de oren. Janet Jackson heeft het ook voor een hit gebruikt. Wat is het? In de 90s. Maar dit is de originale overnaam van America. Dus Ventura Highway.

0: Wat is dit toch lekker? De Isley Brothers, Dead Lady. Ja, ikke, hier. Flauw.
1: Elizabeth Ray says she won't be reporting for work this morning. In her words, I have no desire to go back there. Her boss's office has said she's fired. Ms. Ray has given her lawyer a handwritten affidavit spelling out details about the alleged affair to back up her claims.
0: As long as I'm around. Hoort dit erbij?
2: You know, I can prove that it's true. I can prove it.
3: Beyond a doubt.
2: As long as I'm around, it can be proven that I'm telling the truth.
0: Geweldig. Ik ben zelf even overvallen. Goed, dan nu een stukje tegelwijsheid. Zo van... ik heb een zwakte. Ik heb moeite met afscheid nemen van mensen. Dat laat ik dan misschien niet altijd zo merken. Maar als iemand dan uit je leven wegloopt, om wat voor reden dan ook, het verwatert, je kent het wel, dan zal ik niet zozeer achter diegene aanlopen. Maar dan blijft er iemand toch wel lang in mijn hoofd ronddwalen. Soms jaren. En ja, dan is er zo'n tegeltjeswijsheid van... There's a reason that someone from the past didn't make it to your future. Ja, daar moet ik me dan maar aan vasthouden. Of nog een beetje steviger, dit maar voor mezelf draaien. Het goede doel. Vriendschap is een illusie.

Eimond 360. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

Dat was Gauthier en Kimbra. En hij is deels Vlaams, deels Australisch. En hij had een hele grote wereldhit met dit. Somebody That I Used To Know. Ik zie hier te gluren in de jaren 80. Ik denk, ja, wat zal ik eens opzetten? Niet te veel drama, denk ik. Dus het moet een beetje vrolijk zijn. Oh, ik zie een mooie van de Cars. Drive. Nou, dat doe ik graag. Dat moet ik je vertellen. Maar mij zit gas altijd rechts. Oh, bij jou ook. Ah. Nee, is het goed. Oh ja, ik zeg tegen mijn dochter altijd, ik heb ook nog een speciaal knopje. Die gebruik ik niet vaak en begint altijd te lachen. Dat is namelijk de S van scheuren en de R van racen. Ik zal later wel leren dat die er niet zijn.

Oei, time flies. Die knopjes R en S die gebruik ik niet veel, hoor, trouwens. Alleen in noodgevallen. Gaat niet, Margo. Enfin, ik moet niet vergeten, het is waaien, zei ik. En ik heb een hele mooie nog voor jullie.

heerlijke. De eerste kennismaking destijds met Randy Crawford. Samen met de Crusaders. En dat heette Walking Away. Hoi, je luistert naar de platenkast. En ja, ik heb er weer heel veel moois in zitten. Zoals bijvoorbeeld deze van Craig David uit de 90s. En die heet Walking Away. Nou, nee, ga nog niet. De platenkast is nog net open, weet je.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: We zijn gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts 1 ding zeker is.
1: Oh ja?
0: Popmuziek. Presentatie Frank Koning en Jeffrey. Welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit, het programma met, zeg ik al, 1 zekerheidje. Dat is namelijk

die de pech hadden dat ze qua sound toch, vooral qua zang, erg op de Beatles leken. En misschien ook wel wat andere dingen betreft. De Traveling Wilburys bestonden uit Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. En natuurlijk oprichter, althans een van de initiatiefnemers, George Harrison. Op de platen heten ze echter anders Lucky Wilbury, Otis Wilbury, Charlie T. Jr., Nelson Wilbury en Lefty Wilbury. En dit zijn de Wilburys. Nummer opgenomen voor Roemeense weeskinderen. Nobody's Child.

Nobody's Child. Dat waren de Traveling Wilburys. Even deze. Nieuw. Ja, die jingle is natuurlijk absoluut niet nieuw, maar normaal gesproken draaien we in dit programma popcircuit muziek tussen de jaren 1955 en 1975. Het zijn toch muzikaal de mooiste jaren die er zijn. Tenminste, dat vinden wij van popcircuit. Ja, dat vinden wij nou eenmaal van popcircuit. Heb je nou eenmaal. Maar soms komt er wel eens iets uit dat je zegt van nou, dat is wel leuk. Nieuw. En dat doen we dan. Status Quo heeft een aantal jaren geleden, om precies te zijn, 2 jaar geleden als ik me niet vergis, Acoustic uitgebracht. Acoustisch Status Quo werken. En nu is er Acoustic 2. En daar komt deze van. That's a fact.

That's a fact van de status quo van Acoustic 2. En die is net uitgekomen. Dus nogmaals, als er nieuwe platen uitkomen, dan hoor je dat ook. Maar ook als we oude gevonden hebben en afgestoft, dan hoor je hem ook. Zoals deze van Eddie Cochran.

kills. Come on, everybody. Eddie Cochran met Come On Everybody. En we gaan naar zonnige orde. Met Jimmy Cliff en Wonderful World, Beautiful People.

0: People.
1: Gezellig hoor.
0: De muziek waar je vrolijk van wordt.
2: De B-kant.
0: In de serie De B-kant draaien we de achterkant van een vinylsingle. En die vinylsingles die begonnen in de jaren 50 zo'n beetje. En tot diep in de jaren 80 werden die uitgebracht. En daarna werden het CD-singles. En die hadden geen achterkantjes, want die kun je niet omdraaien. Dat begrijpen we. Eerst maar even de A-kant. Nou, die klonk, even kijken zo.

0: Zo is dat. Monkey on your back was dat van de Outsiders uiteraard. En de Outsiders die kwamen uit Amsterdam en die maakten singles. En die singles die werden met prachtige achterkantjes versierd. De achterkant van deze heette What's... Even goed kijken dat ik het goed zeg. What's wrong with... Ja, What's wrong with you. En dat is vandaag
1: de B-kant.

0: wat was dat ook alweer?
1: De B-kant.
0: Ja, zo is dat. Dankjewel, Raymond. De B-kant. Dat was What's Wrong With You van The Outsiders. Live hebben heel veel mensen van ze genoten. Decennia lang hebben ze hits na hits na hits na hits gemaakt. Cliff Richard met name, maar met en zonder The Shadows. En dit zijn ze samen.

ook live een geweldige formatie. En ook ontzettend leuk om naar te kijken. Ik heb ze één keer mogen zien. En dat is echt dat is heerlijk. We gaan naar de ska. A message to you, Rudy. Dit zijn de specials. Featuring Rico.

0: Het was de leuke tijd toch weer. Met de ska en zo, de ska. Dit waren de specials, maar je had ook de selector bijvoorbeeld, weet je nog, met de On My Radio. Maar nu is het tijd voor iets heel anders.
1: Right, ladies and gentlemen, it's time to roll out the barrel.
2: Het vat van Vincent.
0: Aan het eind van het jaar maken we altijd een programma over het afgelopen jaar. En dat doen we ook dit jaar weer. En dan de muzikale omlijsting, die is dan over het algemeen van de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen. En dat zijn er dit jaar zoveel dat er waarschijnlijk een aparte uitzending van gaat komen. Ben ik bang hoor. En ik combineer dat nu met het vat van Vincent, want ik maak het vat open. En wat komt daaruit? Daar komt uit Keith Emerson. Want die zou vandaag, op 2 november, zou die 72 jaar zijn geworden. En Keith Emerson kennen we natuurlijk van Emerson, Lake & Palmer. Hij zou 72 jaar zijn geworden. Als hij niet eerder dit jaar besloten had om een eind aan zijn leven te maken. Dus de titel van het volgende nummer slaat niet echt precies op de manier waarop hij aan zijn einde gekomen is. Maar het is toch wel de grootste hit die ze gehad hebben. Hier zijn Emerson, Lake & Palmer en Lucky Man. In het vat van Vincent.

Ja, en zo gaat het nog een hele tijd, of althans een hele tijd, gaat nog een half minuutje door zo, met een hele hoop gepiel op dat orgel. Maar wij vinden van Popsik weer dat het de hoogste tijd is voor een plaat die is goedgekeurd door de Partij voor de Dieren. En dan kom je natuurlijk al gauw terecht bij The Animals.

van Eric Burden hoorde je zingen The Animals uit de jaren 60. En dit zijn de Knack.

was de titel. De nummer heette My Sharona en het was van The Knack. En dit nummer begint gevoelig. Het begint met emotie. De toetsen worden geaaid. Maar dat gaat snel over. Rob Hooker's Rhythm and Blues Group. Boogie. Woogie. Stomp.

0: De Boogie Woogie Stomp van Rob Hoekers Rhythm and Blues Band.
1: De namaakplaat.
0: Jawel. De namaakplaat, oftewel de cover van deze week. We beginnen natuurlijk even met een klein stukje van het origineel.
2: Yesterday, all my troubles seem so far away.
0: Ah, dan zullen we misschien zeggen van nou, dat is een goedkope, want die plaat is al zo vaak gecoverd. En dat is ook zo. Maar de cover die wij hier hebben liggen, de namaakplaat die wij hier hebben liggen, dat is niet zomaar een namaakplaat, dat is niet zomaar een cover. Nee, dat is een hele bijzondere. Het is er een Nederlandstalige van Rijk de Gooier. En hij is nog leuk ook.
2: Yesterday, het was gewoon een door de weekse day. Zat ik alleenig in een soort café, verdrietig achter een slapen thee. Yesterday,

Zo is dat. Roy Orbison en Oobidoobie. Heel Nederland zingt Hazes, maar niemand zingt Hazes zoals Hazes Hazes zingt. Zo, om dan maar eventjes een Nederlandse vondst er tussenuit te gooien. Ik heb hem ooit een aantal keren live mogen zien. In het begin van zijn carrière was het overigens nog in de jaren 80. En dit was toch een van mijn favorieten. Ik heb hier een live-opname van Hazes in het Concertgebouw. In 1992 stamt dat alweer. Tjonge jonge, wat vliegt de tijd. Nog steeds misschien wel zijn grootste hit. Een beetje verliefd.

1992 alweer hoor. Hey. 1992, dames en heren. Met André Hazes en een beetje verliefd live in het Concertgebouw. In de lijst Tommy Inc. Originals is the true love that's a wonder.

True Love, that's a wonder. Dat is het nog steeds vaak wel hoor, True Love, dat dat een wonder is. Wat geen wonder is, is dat ik weer een stukje van Monty Python op de kop heb getikt. En wel het zeer controversiële, dat mag ik toch wel zeggen, het zeer controversiële Sit on My Face. Want als je dat letterlijk vertaalt, nou, ik weet het niet.

Ja, ja. Dat is cultuur, dames en heren, dat u het even weet. Cultuur uit een verleden wat regelmatig nog wel eens langs zal komen. Zeker in dit programma. En dit betekent dat we aan het einde gekomen zijn van deze aflevering van Pop Circuit. Bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Dag.

0: Hey, Jeffrey. Ah, joh, kom op nou, je hoeft toch niet te huilen? Wat is dat nou? Volgende week is er weer popcircuit van Radio Beverwijk. Tussen 1 en 2. Oké?
1: Oké.
0: Nou dan.
2: Eimond 360.

0: iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dooral Negens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trekken een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Eimond 360.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim €62. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan €30. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n €2 tot €4 duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedenavond, dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel moet voor de 11e keer een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe koks, schadelijk voor mens en milieu. De Omgevingsdienst legde sinds 2020 meerdere dwangsommen op, in totaal meer dan 2 miljoen euro. Tata Steel zegt het aantal incidenten met 98% te hebben verminderd. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne Bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Marienkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Nico Baltus en Gerard Sand wandelen al 23 jaar samen en doen dit jaar weer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liepen 10 keer 50 kilometer en bijna 10 keer 40 kilometer. Nu kiezen ze voor 30 kilometer. Ze overnachten bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

may care, and I'm just a devil with love to spare. So Beaver,

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedenavond, dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Tata Steel moet voor de 11e keer een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe kooks, schadelijk voor mens en milieu. De Omgevingsdienst legde sinds 2020 meerdere dwangsommen op, in totaal meer dan 2 miljoen euro. Tata Steel zegt het aantal incidenten met 98% te hebben verminderd. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne Bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Mariënkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Nico Baltus en Gerard Sand wandelen al 23 jaar samen en doen dit jaar weer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liepen 10 keer 50 kilometer en bijna 10 keer 40 kilometer. Nu kiezen ze voor 30 kilometer. Ze overnachten bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedenavond, dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel moet voor de 11e keer een boete van 100.000 euro betalen vanwege de productie van rauwe kooks, schadelijk voor mens en milieu. De Omgevingsdienst legde sinds 2020 meerdere dwangsommen op, in totaal meer dan 2 miljoen euro. Tata Steel zegt het aantal incidenten met 98% te hebben verminderd. Bij kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk is een collectie tekeningen van kunstenaar Gerard Wiegmans gevonden. De moderne Bijbelse werken uit de jaren 50 zijn overgedragen aan het voormalige klooster Mariënkroon in Nieuwkuik, waar Wiegmans leefde en werkte. Nico Baltus en Gerard Sand wandelen al 23 jaar samen en doen dit jaar weer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liepen 10 keer 50 kilometer en bijna 10 keer 40 kilometer. Nu kiezen ze voor 30 kilometer. Ze overnachten bij voetbalvereniging Blauw-Wit. Corné Borst, net beëdigd als wethouder in Heemskerk, gebruikt de zomer om te luisteren en zich in te lezen. Woningbouw blijft een prioriteit, met aandacht voor bewonersbelangen. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht, waarbij Heemskerk vooruitloopt door zijn tuinhistorie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vlogen een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.